0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: De nacht.

het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Lievewet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: BNT.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack.
8: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis. Pakken.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Erik Kreutzer.

het is maandag. Vrienden, we zijn er weer. Een nieuwe werkweek die gaat weer van start. Met de allerbeste muziek op BNT. Jaren 80, level 42.

Maar ja, als je deze plaat hoort in december, hoor je de kerstklokken. ...2011 voor Bruno Mars. Marry You. Damien van Os, die heeft een nieuw liedje gemaakt, Hard to Get. En Sienna Spyro doet het goed in de hitparades. Ja, de maandag 21-9... is het officiële begin van de herfst, of... Luke Littler die dreigt met een boycott van de toernooien in Nederland vanwege het gedrag van de toeschouwers. En dat tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Nou, de Engelsman die baalt dat hij telkens weer wordt uitgefloten. De 19-jarige Littler die kreeg het afgelopen vrijdag tijdens zijn partij tegen Danny Noppert aan de stok met de fans in Afas Live. Na een gelijkmakende pijl daagde de wereldkampioen de fans uit door zijn handen achter zijn oren te houden.

En in de tweede ronde afgelopen zaterdag werd hij opnieuw geconfronteerd met de fluitende toeschouwers. Als de Nederlanders zo blijven doen, dan ga ik geen Eurotour-toernooien meer doen. Dat zei Luke Littler na afloop tegen onder meer Online Darts. Ook sloeg hij om dezelfde redenen de toernooien in Duitsland over. Hij speelt volgende maand wel het EK in Dortmund. En het eerste Tour-event in Nederland vindt medio oktober plaats in Maastricht.

Ja, en Gian van Veen die is er gisteravond niet in geslaagd om de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam te bereiken. En wereldkampioen Luke Litter die werd gistermiddag trouwens ook uitgeschakeld door Johnny Clayton. En dan het Openbaar Ministerie die gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno-video's van bekende Nederlanders. Dat heeft justitie na ruim een jaar onderzoek besloten. En dat heeft een woordvoerder bevestigd aan het Algemeen Dagblad. Je snapt het niet, 74 jaar, wat moet je dan nog met deepfake porno video's? Ja, ja, ja. De hele dag niks te doen. Je bent met pensioen. Ga je maar deepfake porno video's maken. Radio BNT onderweg naar je werk. Luc, je bent erbij. 1979. Dit is een lekker liedje van A Delegation.

0: 5 and Got the Feeling uit de 90s. Daar gaan we weer. De update van Flitsmeister voor deze maandagmorgen. We zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 7.8. De A2 tussen Maastricht en Echt moet je even opletten bij 226.5. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 Venray Venlo bij 47.7. De A67 de grens met België en Eindhoven. Daar zijn ze aan het controleren bij 6.0. Dan de A2 bij Eindhoven bij 165.2. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De N284 Bladel bij 7.3. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen moet je opletten bij 125.0. De A59 Den Bosch Breda 111.6. En de A16 heb ik voor je tussen Breda en Dordrecht bij 38.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een kwartier vertraging in 12 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 5 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel. En 5 minuten op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Bijlveld en Venlo West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dress-up, Sweet Goodbyes. En de nieuwe van Direct, My Friend. Ja, dat zijn jullie. Janita Engels, dat is de partner van de overleden zanger en tattoo-artiest Ben Sanders. Die is van plan om in de toekomst nieuwe muziek van Ben te gaan delen. Muziek waar hij de laatste tijd met zoveel passie aan heeft gewerkt en die voor hem ontzettend belangrijk was. Dat heeft Janita geschreven op Instagram. En Presley Gerber, dat is de zoon van het topmodel Cindy Crawford. En de zakenman Randy Gerber, die is op 27-jarige leeftijd overleden. Volgens de gegevens van de lijkschouwer in L.A. stierf hij gisteren in een afkikkliniek. Zijn doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Ja, en Tom Jones die is dankbaar voor alle berichten en steunbetuigingen na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK. Eerder deze maand schreef de zanger dat hij door de zender ITV was weggestuurd als jurylid. En dat hij een veel kleinere rol zou krijgen in het 15e seizoen van de talentenjacht.

En de zangeres Christel Pullens die is moeder geworden van haar eerste kindje. De 43-jarige zangeres en haar partner Obbe. Tibbens, Obbe Tibbens, die hebben een dochtertje gekregen. Dat heeft de zangeres Christel Pullens gisteren bekendgemaakt op Instagram. Ja, en deze zangeres die hoor je de hele dag door op Radio BNT. Dus wij feliciteren Christel Pullens met de geboorte van de dochter Lyra Ann Tiddens. Ja, deze Christel heeft namelijk alle vormgeving van BMT ingezongen. Ja. En Paul Hanen die stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Hanen noemt als aanleiding het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni. Want Schippers die sprak de stem in van Ernie. Bert en Ernie. En deze Paul Hanen maakte de nieuws gisterochtend bekend in zijn tv-programma. Na 50 jaar komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik, dat is niet mijn Ernie. En Groover heeft daar ook mee te maken. Je wilt nieuwe mensen een kans geven, dus er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie. En tot zover het nieuws uit de showbiz. Over een uur meer.

ik kan je vertellen, Jason Derulo, hij is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 37 jaar. Acapulco zong hij 5 jaar geleden. Daarvoor Taylor Dane met Tell It To My Heart. Ja, er zijn mensen die natuurlijk een beetje ambitieus zijn. Er is namelijk een man die besloot om te solliciteren voor een absolute topbaan bij een van 's werelds grootste sportmerken, namelijk de rol van directeur bij Nike. Niet als grapje, niet als stageplek, nee. Hij wilde gewoon de baas worden van het hele imperium. Ik fix jullie omzet binnen een week als dus de toekomstige Nike-directeur. Maar je gelooft het of niet, hij kreeg echt antwoord van Nike. Ze hebben hem niet aangenomen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Hasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit 2 busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekriebels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

van Earth, Wind & Fire. Vrienden onderweg naar je werk. Dit is hem. Jouw nieuwe radiozender. Die je onlangs hebt ontdekt. Ja, laat het hopen. Hè? Radio BNT. Iets meer dan een jaartje bezig. En wat zijn we blij met je. Iedere dag weer. Ja, en alweer maandag. Het begin van de herfst.

Alexis Jordan, nog een keertje met Happiness. Daarvoor Bente met de parachute. En die prachtige van Ella Langley. Susan Texas. Ja, heerlijke muziek. En volgens mij draaien wij die al zeker een half jaar, hè? Zeker. Cabinemedewerkers van de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet in Portugal... die hebben afgelopen donderdag ingestemd met stakingen... omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. En volgens de vakbond zal dat gaan zijn tussen 2 en 6 oktober. Dan wordt het werk neergelegd. Evenals tussen 19 en 23 december. Dus hou daar rekening mee mocht je een weekendje weg willen met EasyJet. Het is wel fijn dat ze het van tevoren aangeven. En dan Remco Evenepoel, die heeft gisteren in het Canadese Montreal... voor de vierde keer in zijn loopbaan de wereldtitel tijdrijden veroverd. En daarmee is de Belg gedeeld recordhouder. De Nederlander Daan Hole die moest zich tevreden stellen met de 9e plek. Ja, en in Rusland zijn schijnbaar verkiezingen. Met zo'n 14% van de stemmen geteld... staat de partij van de Russische president Poetin... met 57,5% aan kop bij de parlementsverkiezingen. Ja, van een echte concurrentiestrijd is natuurlijk nauwelijks sprake... omdat veel oppositiepartijen en kandidaten niet mochten meedoen. Hoezo? Hoe kan dat? Ja. Ja, en Poetin heeft de verkiezingen bestempeld als een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni die wil gezichtsbedekkende kleding op scholen gaan verbieden. En ook moet er een limiet komen aan het aantal buitenlandse studenten in één klas. Dat zei deze Meloni gisteren op een jongerenevenement van haar partij. En deze Meloni staat aan het hoofd van het meest rechtse Italiaanse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. En ze won in 2022 de verkiezingen en brak eerder deze maand het record van Silvio Berlusconi als de langzittende premier. En mogelijk mag ze zelfs aan een tweede termijn gaan beginnen. En dat is schijnbaar iets ongekends in Italië. Eind volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen daar dus. Jaren 90. Nick Kamen.

0: Jaren 90, Nick Heyman, I Promised Myself.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, Word Wakker Plaat voor deze maandag. Je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Stuur ons even een WhatsApp. Vandaag gaan wij de week beginnen met een verzoekplaatje voor onze vrienden bij de Drill Masters. De Drill Masters in Maastricht. Trouwe luisteraars van dit radioprogramma. Ja, voor die gasten gaan we een liedje draaien van Melanie C. I Turn To You. En dankjewel daarbij, Drill Masters. En zeker vooral de groeten doen aan Ot

0: Als ze in Maastricht, deze van Melanie C, I Turn To You. Ja, het is vandaag wordt een droge dag met afwisseling van zon en wat wolken. Daarbij zal de temperatuur liggen tussen de 18 en 20 graden. Morgen zou er dan meer bewolking zijn en mogelijk valt er dan hier en daar ook wat motregen. En van woensdagmiddag tot donderdagmiddag is het tijdelijk wisselvallig weer. Maar later deze week stijgt weer de kans op mooi nazomerweer. En de temperatuur zal de komende tijd gaan liggen zo tussen de 19 en 21 graden. Nou, dan Flitsmeister update. A79 Heerlen Maastricht bij 8.1. De A2 tussen Maastricht en Echt bij 226.6. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A2 bij Eindhoven bij 165.2. Dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N284 Bladel bij 7.3. De A2 Den Bosch-Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. De A16, de grens met België en Breda bij 70.9. En dan de A59 tussen Den Bosch en Breda. Dat wordt gecontroleerd bij 111.9. En tussen Den Bosch en Breda bij 94.7 staan ze schijnbaar ook nog. En dan de A16, Rotterdam-Dordrecht. Bij 7.9 moet je even opletten, want daar is ook een controle gemeld.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, een 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knopend Bankhoeve 9 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Een vlucht van KLM naar Curaçao heeft moeten omkeren nadat een powerbank in brand vloog in de business class. Volgens bronnen van nu.nl zou het hulpmiddel toebehoren aan voormalig KLM-directeur en Valkenburger Camille Eurlings, die in slaap zou zijn gevallen terwijl het apparaat opladde. KLM wil de identiteit van de passagier vanwege privacyregels niet bevestigen, maar meldt wel dat één man licht gewond raakte en dat de toedracht van de brand onderzocht wordt. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 3 jaar geëist tegen 2 mannen die kort voor kerst een oliebollenkraam in Breda in de as legden. De 2 werden op heterdaad betrapt door een undercoverteam van de politie dat toevallig in de wijk aanwezig was. Hoewel de verdachten voor de rechter naar elkaar wezen en er een agent gewond raakte tijdens hun vluchtpoging, blijft het precieze motief achter de verwoesting van de kraam nog altijd onduidelijk. En de Koninklijke Marechaussee heeft op een parkeerplaats aan de Columbusweg in Venlo een stomdronken man aangetroffen in een geparkeerde auto met draaiende motor. De man lag met zijn hoofd in een bakje eten te slapen toen surveillanten hem wakker klopten. In zijn kleding en spullen bleek hij ruim €24.000 aan contant geld bij zich te hebben. Omdat hij de herkomst van het geld niet direct kon onderbouwen, is het bedrag in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Gracie Abrams en That's So True.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Tom Jones en Sex Bomb en de nieuwe van James Blunt. Ja, Faya Laurens die kijkt uit naar haar nieuwe leven in Spanje. De verhuizing heeft natuurlijk ook een emotionele kant. Over ongeveer een jaar vertrekt ze met haar partner Koen naar het buitenland. Terwijl haar kleindochter dan nog maar een half jaar oud is. En Faya die hoopt daarom voor haar vertrek een hechte band met haar nieuwste kleinkind op te bouwen. Dat vertelt ze aan de Telegraaf. En Suzanne Visser die blikt met haar moeder Ellie Hogendijk terug op haar bewogen jeugd. In De Linda vertelt de actrice hoe Ellie met haar twee dochters vertrok bij hun vader. Die kampte met een verslavingsprobleem. En dat was een stap waar Suzanne en haar zus al langer naar verlangden. En Suzanne was 12 jaar toen haar moeder haar vader verliet. En hoewel Suzanne de situatie thuis als onveilig omschrijft, benadrukt ze dat er ook liefde was tussen haar ouders. En dan bij het aanstaande afscheid van de Noorse prinses Astrid is iedereen welkom. Iedereen die dat wil is welkom om de uitvaartdienst bij te wonen. Dat heeft de Noorse kerk laten weten aan het persbureau NTB. En de ceremonie die ook live op de Noorse televisie wordt uitgezonden, vindt aanstaande woensdag plaats in de Riskirke in Oslo. Ja, en Dries Roelvink die ziet dat zijn zoon door een moeilijke periode gaat. Dave maakte namelijk vorige week bekend dat zijn relatie met Marijn Kuipers voorbij is en heeft het zwaar met de breuk. En aan RTL Boulevard vertelt Dries dat hij er alles aan doet om zijn zoon bij te staan. En Bibi Suryadi die heeft zijn optreden in de concertzaal in Tilburg vroegtijdig beëindigd. Volgens de pianist werkte het klimaatsysteem in de zaal niet naar behoren door een technisch defect. Ik voelde dat ik onder deze omstandigheden niet meer de kwaliteit kon leveren die ik van mezelf verlang. Dat schrijft Suryadi in een bericht op Instagram. Het concert zal worden verplaatst naar een nieuwe datum. Ja, oké. Oeh, wacht even. De luchtvochtigheid is niet goed. Dat kan. Ja, dat is een wereldster. Hè? Bibi Suryadi. De jarige artiesten, je hoort ze zo meteen. Na deze van Lou Gramm uit de 80's.

Ja, heerlijk, die muziek uit de jaren 80. Lou Gramm en The Midnight Blue. We hebben de jarige artiesten voor je voor deze maandag 21 september. De dag dat de herfst officieel van start gaat. Amerikaanse zanger Jason Derulo, hij is vandaag 37 jaar geworden. Pearl Joan Josephson, de Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 41. Het is de ex van Renze Klamer. Elise Schaap, de Nederlandse actrice, onder andere bekend van de persiflages in de tv-kantine. En een ferry met Frank Lammers. Elise, die wordt vandaag 44. Teun Kuilboer, Nederlandse acteur van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. En Flikker Maastricht. En Costa, de beste man, die wordt ook vandaag 44 jaar. Dochter van Lionel Richie, dat is Nicola Richie. Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 45. Frontman van Oasis, Liam Gallagher. Vandaag 54 jaar geworden. Gunther Neefs, Vlaamse zanger, die wordt vandaag 61. Stephen King, Amerikaanse schrijver van onder andere The Green Mile. Hij wordt vandaag 79. Bill Murray, Amerikaanse acteur van onder andere de film Ghostbusters. Hij wordt vandaag 76 jaar. En vandaag is ook jarig. Country muziek doet het goed in Nederland. De countryzangeres, Amerikaanse countryzangeres Faith Hill, die wordt vandaag 59. Heeft ooit een keertje een hit gehad. Dit is het prachtige. There You'll Be.

0: Santé.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Van school is

0: meneer.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Barry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Erik Kreutzer.

samen met Felis. A New Religion, vrienden, wij zeggen welkom. Alweer maandag. Ga lekker genieten van je nieuwe werkweek.

Un solo para ti. Daarvoor de duo van Monique Smit. Een Guido van de Graaf. Beter af alleen. Ja. Zal ook de gedachte zijn geweest van Marijn Kuipers. En de jaren 80, Viola Wills, If You Could Read My Mind. Oud liedje van Gordon Lightfoot. De maandag 21 september. De dag dat de herfst is begonnen. Ja, deze week weer Formule 1. De Formule 1 gaat deze week verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. En vanwege een herdenkingsdag is de race niet aanstaande zondag, maar aanstaande zaterdag. En dat betekent dat donderdag al wordt gestart met de eerste vrije training. Vrijdag de derde vrije training en de kwalificatie. En zaterdag de race. Ja, en dan kwam ik nog een ander leuk berichtje. Ja, leuk. Ik kwam nog een berichtje tegen uit Griekenland. Dit geloof je niet. Een 82-jarige man is namelijk gisteren overleden na een gevecht met een andere man van 76. En dat om een lichtstoel op een Griek strand. Hij kreeg vermoedelijk een hartstilstand. De 70er is aangehouden. Ja, aanleiding was volgens de ooggetuigen een meningsverschil over het gebruik van een lichtstoel. Mogelijk wilde de 80er de lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij wachtte op anderen. En daar was de 76-jarige man het niet mee eens. De omstanders beschrijven een heftige vechtpartij. Na het incident zakte de 82-jarige man in elkaar. Reanimatie door de omstanders en de hulpdiensten mocht niet meer baten. Dan denk je, hoe dan? Nou, ik beeld het me een beetje in. En denk eraan, ga je op vakantie richting Turkije of Griekenland nog in de herfst? Maak geen ruzie. En zeker niet om een lichtbek. Onderweg muziek op BNT van Michael Jackson en Michael Bublé.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Michael Jackson. Remember the time. Update van Flitsmeister. A79 Heerlen Maastricht 8.1. De A2 Maastricht echt tussen 226.6 en 226.6. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A2 Eindhoven bij 165.2. De N284 Bladel bij 7.3. De A2 Den Bosch Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. Dan de A16 tussen de grens met België en Breda bij 70.9. De A59 tussen Den Bosch en Breda in beide richtingen, moet je even opletten, ter hoogte van 94.6. Dan de A59 Den Bosch-Breda bij 94.7. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. En dat waren ze, de controles in het zuiden. Dan nog even de ANWB.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging en 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij Knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Tijdens de volledige afsluiting van de A2 tussen knooppunt Kierensheide en het Vonderen van 9 tot en met 12 oktober reizen treinpassagiers in Limburg met 50% korting. Rijkswaterstaat, NS en Arriva willen automobilisten zo stimuleren om voor het spoor te kiezen. Treinreizigers moeten het kortingskaartje wel vooraf aanschaffen via de NS-app of met een speciale actiecode in de Glimbal-app en die is van Arriva. De actie geldt niet bij normaal inchecken met een OV-chipkaart of bankpas. Op de parkeerplaats van een in Amerikaanse voertuigen gespecialiseerde garage aan de Zwijzerstraat in Ravenstein is gisteravond een grote pick-up door brand verwoest. De metershoge vlammen sloegen over naar een naastgelegen SUV die daardoor eveneens zwaar beschadigd raakte. Omdat het niet de eerste keer is dat er bij het bedrijf een auto in vlammen opgaat, stelt de politie een onderzoek in naar de oorzaak. En een man is gisteravond overleden na een schietpartij op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. De hulpdiensten kwamen rond 10 uur 's avonds massaal ter plaatse en stelden nog een reanimatie in, maar de medische hulp mocht niet meer baten. De politie heeft de locatie afgezet en is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke schietincident en de dader. En tot zover het regionieuws.

0: favoriete top 3.
1: Daar moet nog even wachten. Terrence Trent D'Arby. Tiësto hoorde je met Carol G, Don't Be Shy. Everybody's Changing van Keen. En ons, Kruitser in de Morgen. AI-plaatje. SK Music. Inside My Soul. Ik zag dat tienduizenden werknemers in heel Duitsland die gaan vandaag protesteren voor het behoud van hun banen en fabrieken vanwege de crisis in de Duitse auto-industrie. De werknemers van Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Porsche en de grote toeleveranciers die gaan dus demonstreren op meer dan 280 locaties in het hele land. En de Nederlandse bierbrouwer Heineken die staat op het punt om 300 pubs over te nemen van Stonegate. Dat is de grootste pubketen van Groot-Brittannië. En dan nog een beetje beter nieuws, want de koopkracht van onze Nederlandse huishoudens is vorig jaar gemiddeld met 1,2% gestegen. En dat is vooral te danken aan de hogere lonen die gemiddeld met 5% zijn gestegen. Ja, voor de gepensioneerden en de zelfstandigen was de stijging van de koopkracht beperkt. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Je hoorde al Terrence Trent D'Arby, die gaan we draaien op 3. Dan komt er nog een muziekje aan, speciaal voor Franklin uit Maastricht. The Boys Town Gang. De nummer 1 laat ik nog even als verrassing. Tim is op vakantie. Hij wordt vervangen door onze Erik Kerkhoff zometeen. En daarna komt Duncan, Roger Schepers. En vanavond, vergeet het niet, de ethisch muziek hier op BNT. Met Raoul Moreau in het ethisch café. Ik wens je een fijne maandag.
0: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT. BNT.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

van Radio BNT. Dank aan Erik Dierster als je het goed vindt. Morgenochtend weer om 7 uur staat hij aan de rand van je bed om je wakker te schudden. Dit keer weer een Erik. Tim is even met vakantie. Ik neem je graag mee deze heerlijke dag. Het is 21 september, de dag van de vrede en de start van de week van het werkgeluk. Daar houden we ons aan vast. Bruno Mars en Carol G.

0: leuk.
1: Senna komt bij mij uit de buurt. Het is een heel aardig meisje. Ik kende haar nog toen ze 12 jaar oud was en al wilde zingen. En tegenwoordig gaat het natuurlijk als een speer. Ze heeft net een leuke plaat uit met Sven Versteeg. Dit was een oudje met Donnie, waar blijf je nou? Amy Winehouse en Rehab en Bruno Mars met Carol G. Op stil bij jou op de radio. BNT. Brabant en Limburg luistert naar, in dit geval, Barry White. Ik neem je terug naar de jaren 70. Can't get enough of your love.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about

Het was de zomer van inmiddels alweer 18 jaar geleden. Waar blijven die herinneringen? Rio, Shine On, Niall Horan hadden we ook nog een Slow Hands. Dat zijn de hits van Radio BNT. Je werkdag is eigenlijk nog maar net begonnen. En ik snap het, het is maandag. Dat is altijd lastig, want je moet er toch een beetje doorheen. Maar ik ga je helpen. Met leuke muziek onderweg, wat dacht je bijvoorbeeld van Dua Lipa? Dance the Night.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Tijdens de volledige afsluiting van de A2 tussen knooppunt Kierensheide en het Vonderen van 9 tot en met 12 oktober reizen treinpassagiers in Limburg met 50% korting. Rijkswaterstaat, NS en Arriva willen automobilisten zo stimuleren om voor het spoor te kiezen. Treinreizigers moeten het kortingskaartje wel vooraf aanschaffen via de NS-app of met een speciale actiecode in de Glimbal-app, en die is van Arriva. De actie geldt niet bij normaal inchecken met een OV-chipkaart of bankpas. Op de parkeerplaats van een in Amerikaanse voertuigen gespecialiseerde garage aan de Zwijzerstraat in Ravenstein is gisteravond een grote pick-up door brand verwoest. De metershoge vlammen sloegen over naar een naastgelegen SUV die daardoor eveneens zwaar beschadigd raakte. Omdat het niet de eerste keer is dat er bij het bedrijf een auto in vlammen opgaat, stelt de politie een onderzoek in naar de oorzaak. En een man is gisteravond overleden na een schietpartij op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. De hulpdiensten kwamen rond 10 uur 's avonds massaal ter plaatse en stelden nog een reanimatie in, maar de medische hulp mocht niet meer baten. De politie heeft de locatie afgezet en is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke schietincident en de dader. En tot zover het regionieuws.

Bad Boy, Gloria Estefan in Miami Sound Machine op de radio net na 10:30. Je dag is nog maar net begonnen. En wat voor dag? Het is inderdaad maandag. Een beetje saaie dag. Het is wel de verjaardag van Jason Derulo, die 37 wordt. Pearl Joseph's zoon wordt 41. Elise Schaap viert haar 44ste. En ben je nou echt een lezer? Dan kan ik je blij maken met het feit dat Stephen King vandaag zijn 79ste viert. Op de radio, nu, hits.

Voor degene die nog een beetje last heeft van het afgelopen weekend, neem even een espresso. Sabrina Carpenter op de radio vooraf gegaan door Let's Get It Started, The Black Eyed Peas. En ik hoor daar je baas een beetje op de achtergrond van: hey, wat denk je ervan? Ga eens beginnen. Ach ja, wat maakt het uit. We gaan richting 11 uur hier op Radio BNT met de 90s. Heerlijk. The Backstreet Boys en Larger Than Life.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
5: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat en woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: BNT Nieuwsupdate.

Ken je de film Coyote Ugly? Daar zit dit liedje in. En wat is die goed? Leon Rimes en Can Fight the Moonlight op Radio BNT. Waar de muziek je raakt. 21 september. Het is de dag dat de herfst begint. Verdorie. Hey, Douwe Bob op de radio. Note to myself.

knalt als geen ander in de beste zangers. Dat doet hij verdomd goed. Wat is het ook een reus van de vent, hè? Yves Berendsen, terug in de tijd. De Pointer Sisters daarvoor. En Jump for My Love, die in de jaren 80 de ene na de andere hit wist te scoren. En gelukkig pakken wij daar eventjes de krentjes van uit de pap. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Echt waar, zometeen de 4 Tops. En nu Coldplay met Bio.

is Radio BNT. En mis je nou een liedje? Laat me weten wat jij graag zou willen horen. Dat doe je via de website www.radiobnt.nl. Zometeen het regio nieuws. Nu de Sugar Babes en Hole in the Head.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Tijdens de volledige afsluiting van de A2 tussen knooppunt Kerensheide en het Vonderen van 9 tot en met 12 oktober reizen treinpassagiers in Limburg met 50% korting. Rijkswaterstaat, NS en Arriva willen automobilisten zo stimuleren om voor het spoor te kiezen. Treinreizigers moeten het kortingskaartje wel vooraf aanschaffen via de NS-app of met een speciale actiecode in de Glimbo-app en die is van Arriva. De actie geldt niet bij normaal inchecken met een OV-chipkaart of bankpas. Op de parkeerplaats van een in Amerikaanse voertuigen gespecialiseerde garage aan de Zwijzerstraat in Ravenstein is gisteravond een grote pick-up door brand verwoest. De metershoge vlammen sloegen over naar een naastgelegen SUV die daardoor eveneens zwaar beschadigd raakte. Omdat het niet de eerste keer is dat er bij het bedrijf een auto in vlammen opgaat, stelt de politie een onderzoek in naar de oorzaak. En een man is gisteravond overleden na een schietpartij op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. De hulpdiensten kwamen rond 10 uur 's avonds massaal ter plaatse en stelden nog een reanimatie in, maar de medische hulp mocht niet meer baten. De politie heeft de locatie afgezet en is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke schietincident en de dader. En tot zover het regionieuws.

prachtig. Set Me Free, hoorde Jackie Graham op Radio BNT. 11:30 geweest inmiddels alweer. Ik merk het al een beetje aan mijn maag. Die begint wat te knorren. Maar ja, ik ben druk bezig hier om alle plaatjes weer netjes in het rek terug te zetten. Dus nou ja, zo gaat het dan weer eenmaal. Room 5 en Oliver Cheatham zometeen naar Shakira met Burna Boy.

Is het de beste DJ ter wereld? Dat is hij wel eens een paar keer geweest. David Guetta, in elk geval wel een van de meest productieve. Met Sia deed hij Let's Love, inmiddels alweer 6 jaar geleden. Ach, dat zijn de hits van Radio BNT. Dansend deze maandag in. Met...

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT. BNT.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij

0: eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Dit was

McDonald's, de radio met Dress You Up. Het is vandaag op de kop af 28 jaar geleden dat de oprichters van Google hun eerste werknemer in dienst nemen. Hij is een vriend van Larry en Sergey, die ze kennen van Stamford Bridge. En inmiddels is dat wel een beetje opgetoeld. Inmiddels zitten ze op meer dan 190.000 werknemers. Ja, zo gaat het ooit in het leven.

0: ben mijn dernier mot.
1: Ik hoorde hem onlangs op de radio en ik zat hem mee te neurien. Maar er zit ook een carnavalsmelodietje in. Tenminste, zo wordt het ook gebruikt. Vaste lavend zeggen we Limburg, carnaval in Brabant. En inderdaad, Radio BNT hoor je overal. Claude Ladada, de ketchup song van Last Ketchup, zat daar nog voor. En ook dat dansje had ik nog wel ergens in mijn grijze brein zitten. Ja, ik heb het niet gedaan. Ben maar blij. Maak je geen zorgen. Zometeen een heerlijke deun uit het restje van de jaren 70. Umberto Tozzi. We gaan even naar Italië. Maar eerst hoor je Rihanna. Ken Lewis en Paul McCartney. Hé, wat is dat voor een combi? 4-5 seconds.

Wat goed zeg, in 1,5 uur hoor je Sommieu en Rondé. Undecided hier op Radio BNT. Deun van de middels alweer 2 jaar geleden. Waar zometeen het regionieuws voorbij komt. We praten hier gewoon weer lekker bij. En je kent wel van die mensen die zeggen, ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig. Nou, Nelly Furtado heeft dat aardig te harte genomen. Want die riep in 2001, alweer 25 jaar geleden, I'm like a bird.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de A67 ter hoogte van knooppunt Zaderijke bij Venlo is gisteravond een touringcar volledig uitgebrand. De chauffeur merkte de brand tijdig op en zette de bus op de vluchtstrook, waardoor alle 50 inzittenden, de leden van een Belgische muziekvereniging, ongedeerd konden uitstappen. De gestrande muzikanten zijn tijdelijk opgevangen in Horst, totdat er een vervangende bus uit België arriveerde. Tandartspraktijken in Brabant krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Bij een praktijk in Os zijn maatregelen zoals noodknoppen, camera's en gesloten deuren inmiddels noodzakelijk om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Volgens beroepvereniging KNMT en ervaringsdeskundigen heeft 3/4 van de tandartsen te maken met ongewenst gedrag dat vaak voortvloeit uit emoties rondom hoge kosten, rekeningen en wachttijden. En het slachtoffer dat gisteravond werd doodgeschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg is een 21-jarige man uit Roermond. Hulpdiensten hebben ter plaatse nog geprobeerd de twintiger te reanimeren, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke incident. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

prachtige dame in die tijd. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth op Radio BNT. Waar de muziek je raakt en waar de sterren je raken. Absoluut. En over sterren gesproken. Nou, de grootste van allemaal hoor je nu op BNT. Taylor Swift.

0: Bad Memories. Lekker. Medusa op de radio en daarvoor Klein maar Fijn Anastasia. And I'm Heart of Love. Het was 26 jaar geleden haar allereerste hit. Dat is echt al een hele poos geleden. Er zijn nog zoveel hits daarna gekomen. Tegenwoordig is het dat een beetje stil van deze dame. En dat heeft ze eigenlijk totaal niet verdiend. Duncan staat inmiddels al te popelen van ongeduld. Je hoort hem zometeen hier op Radio BNT. Vanmiddag is Roger er nog vol met energie. En ik bel me graag morgen naar Erik om 10:00 voor een nieuwe werkdag op jouw radio. Nu Jimmy Nail, There Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging... bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak... een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
12: Ja, dan gaan we het vervolg van je maandagmiddag met Ruben Hiller zometeen en Anouk is hier. Dit is Girl.

in de 20 seconds op Radio BNT. Daarvoor Anouk en Girl, Girl, Girl. Zo, je maandag lekker. Erik Kerkhoff is net naar huis en ik ben hier. Ja, ik ben het gewoon, Duncan. Ja, ik klink heel anders vandaag, maar... Ja, dat is evident aan het feit dat we langzaam de herfst ingaan. Dat raakt sommige mensen iets meer dan anderen. Dus mijn stem is een beetje aan het kwijtraken. Maar goed, klink ik eindelijk een beetje als Barry White. Dat is ook al vet. Hey, Davina Michels.

0: Cardiff, attention, nou attention, opgelet.
1: Duncan Fresh.
0: Dames en heren, want het gaat gebeuren, hè. De A2 is in het weekend van 9 tot en met 12 oktober afgesloten tussen Knooppunt Kerensheide en het Vonderen. De weg wordt daar in beide richtingen verbreed. Vanaf vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Dat is vervelend, maar reizigers krijgen nu 50% korting op treinkaartjes in Limburg tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt dus van 9 tot en met 12 oktober. En met kaartjes voor de helft van de prijs proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. Dus mocht je dan toch nog ergens heen moeten in dat weekend, dat heet dus afgesloten van 9 tot en met 12 oktober. Dan kan dat gewoon lekker met de treinen met 50% korting. Moet je het wel even boeken in de Glimbal-app van Arriva of in de NS-app. Radio BNT, meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier voor heel Limburg en Brabant. Zometeen Hans Riggs, Golden en Fine Young Cannibals nu. She Drives Me Crazy.

0: En is dat niet It Feels So Good op Radio BNT? Nou, It Feels So Good, voelt het inderdaad lekker op je maandag? Of zou het nog iets beter kunnen? Stel je even voor, je zit op kantoor en ineens wordt het hele kantoor veranderd in een discotheek. Het was het geval bij de videoclip van een song die je zometeen gaat horen. Dus je mag zometeen dansen op die desbetreffende track. Welke is, hoor je zometeen. Eerst even kijken naar het weer van vandaag op deze maandag. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken, enkele wolkenvelden en opklaringen. Maximaal 21 graden vandaag. Morgen overdag enkele mistbanken. Dan wordt het droog wel en vrij zonnig met stapelwolken als de mist is weggetrokken. En dan wordt het zo'n 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de A67 ter hoogte van knooppunt Zaderijke bij Venlo is gisteravond een touringcar volledig uitgebrand. De chauffeur merkte de brand tijdig op en zette de bus op de vluchtstrook, waardoor alle 50 inzittenden, de leden van een Belgische muziekvereniging, ongedeerd konden uitstappen. De gestrande muzikanten zijn tijdelijk opgevangen in Horst, totdat er een vervangende bus uit België arriveerde. Tandartspraktijken in Brabant krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Bij een praktijk in Os zijn maatregelen zoals noodknoppen, camera's en gesloten deuren inmiddels noodzakelijk om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Volgens beroepvereniging KNMT en ervaringsdeskundigen heeft driekwart van de tandartsen te maken met ongewenst gedrag dat vaak voortvloeit uit emoties rondom hoge kosten, rekeningen en wachttijden. En het slachtoffer dat gisteravond werd doodgeschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg is een 21-jarige man uit Roermond. Hulpdiensten hebben ter plaatse nog geprobeerd de twintiger te reanimeren, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke incident. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.

0: van jou.
1: De zomerhit van Emma is dus hard te breken op Radio BNT. De Fares naar voren. Sarah Larsson kwam voorbij. Lush Live. Heb je haar gezien? Live op Pinkpop. Wat een show, hè. Het was non-stop de billen shake wat zij aan het doen was. Maar het zag er goed uit en de muziek mag er ook zijn. Sarah Larsson en Lush Live op Radio BNT. Hey, hoe was je weekend? Ben je net zo schor als ik? Ja, ik heb niet gedronken, hè. Ik ben gewoon half ziek. Oké, ik heb ook een beetje gedronken. Hey, terug naar dat weekend. Even kijken naar leuke dingen die je hebt gedaan. Een throwback naar dat weekend met Michael Gray.

0: Toen Blue, Rita Ora en Tiësto, Ritual op Radio BNT. Nou, Ritual, volgens het ritueel gaan we het weer doen.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk elke werkdag titel en artiest van de track die ik na 2 uur ga draaien. Aan de hand van een vertaling, ik heb jouw hulp nodig, dus luister goed naar deze vertaling. Nu weet ik dat ik op de hoek van de straat sta, slechts te wachten tot er iets verandert. Slechts te wachten om te zien of ze voorbij komt lopen. Of dat ze tegen me zal praten, zeg gewoon het woord. En dan komt er een naam, geef me het woord. Ja, ik kan die naam niet zeggen, want dan geef ik de titel van de plaat al weg. Enig idee over welke track het gaat, ik draai hem zo meteen na 2 uur naar Lost Frequencies. Dit is Back to You.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van €320 naar €330. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Poerumfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De vertaalvraag.
10: Ja, die was vandaag echt moeilijk. Waarom? Omdat het bestond uit een woord dat helemaal niet bestaat. En dit was een vertaling. Nu weet ik dat ik op de hoek van de straat sta, slechts te wachten tot er iets verandert. Slechts te wachten om te zien of ze voorbij komt lopen. Of dat ze tegen me zal praten. Zeg gewoon het woord. En het woord dat niet vertaald kon worden was Susudio.
11: Duncan Fresh.
10: Nou, het staat helemaal nergens op. Het is nooit een officieel woord geweest, maar Romy

Jamaican, Hugo en Salto op Radio BNT. Phil Collins af horen in zijn studio zat vandaag in de vertaalvraag en werd goed geraden door Romy. Lekker, je maandagmiddag schorre Duncan hier op je radio. Ik zal zo min mogelijk praten voor je en de beste hits draaien. Samuel Welten zometeen met Russo en de dames van Liberty X nu.

Robert Gray Band en Right Next Door, Radio BNT. Doe je ook heel erg je best vandaag op werk? Maar wordt dat niet altijd gezien door je baas of je collega's, terwijl je echt helemaal de pletter werkt? Dat gevoel zal de band die je zo meteen gaat horen ook hebben gehad. Want ze hebben echt jaren geprobeerd een platenlabel aan zich te binden. Het lukte niet totdat ze meededen met de Grote Prijs van Nederland. En daar werd de zangeres de beste zangeres van Nederland. Ja, en dan staan ineens alle platenmaatschappijen wel in de rij. Het werd destijds een van de grootste bands van Nederland. Wie het waren hoor je zo meteen. Eerst Alessia.

0: Het lukte ze de hele tijd niet. Broer en zus, Teert en Treintje. Maar uiteindelijk is het ze gelukt en hebben ze een platenmaatschappij gevonden. Toen ze de grote prijs van Nederland toen ze naar haar meededen en Treintje de prijs pakte voor beste zangeres. Nou, het was natuurlijk terecht. Total Touch en Touch Me There op Radio BNT. Zometeen Elok, Queen is onderweg. En voor de mooiste meid in de wereld, ja... Voor mij is dat mijn vriendin, maar wie is dat voor jou? Zometeen de ode daaraan op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer voor deze maandag. Tot vandaag wisselend bewolkt, stapelwolken, enkele wolkenvelden en opklaringen. Maximaal 21 graden. Morgen overdag droog en vrij zonnig. Ook wat stapelwolken en maximaal 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de A67 ter hoogte van knooppunt Zaderijke bij Venlo is gisteravond een touringcar volledig uitgebrand. De chauffeur merkte de brand tijdig op en zette de bus op de vluchtstrook, waardoor alle 50 inzittenden, de leden van een Belgische muziekvereniging, ongedeerd konden uitstappen. De gestrande muzikanten zijn tijdelijk opgevangen in Horst, totdat er een vervangende bus uit België arriveerde. Tandartspraktijken in Brabant krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Bij een praktijk in Os zijn maatregelen zoals noodknoppen, camera's en gesloten deuren inmiddels noodzakelijk om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Volgens beroepvereniging KNMT en ervaringsdeskundigen heeft 3/4 van de tandartsen te maken met ongewenst gedrag dat vaak voortvloeit uit emoties rondom hoge kosten, rekeningen en wachttijden. En het slachtoffer dat gisteravond werd doodgeschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg is een 21-jarige man uit Roermond. Hulpdiensten hebben ter plaatse nog geprobeerd de twintiger te reanimeren, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar het dodelijke incident. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Bakermat, Rani en I Love Life op Radio BNT. Daarvoor Queen en Don't Stop Me Now. Zou je dat ook willen? Ooit willen emigreren? Zoals zo'n ik-vertrek-stijl, dat je ergens een B&B gaat beginnen en dat je de vergunningen niet op orde hebt. Lijkt dat je nou leuk? Ja, mij niet echt. Maar avontuur was wel weggelegd voor deze man, Ree Garvey. Het was een Ier en verhuisde eind jaren 90 vanuit Ierland naar Duitsland. Had niet meer dan 50 mark op zak. Plaatste een oproepje in de lokale krant. Zanger zoekt band voor studio en shows. Nou, vier Duitsers reageerden en samen met dat Riemann. Dit is Supergirl. You can tell.

De beste hits en classics, de BNT Werkdag met 5 en Keep On Moving. Wild Cherry hoor je zo meteen. Ja, Back to the 70s, play that funky music. En de vrouw die nu al geniet van haar pensioen. Geeft ons ongelijk. Adele, Send My Love. This was over.

0: Yes, al lang niet meer gehoord. Wat fijn. Deze van Wild Cherry, Play That Funky Music.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dit is Radio BNT. Het is je maandag 21 september. En zometeen gaan we het gewoon weer doen. Na 3 uur een nieuwe ronde Takeover komt eraan. En is zometeen van jou de radio 20 minuten lang. En ja, wat zou je willen horen? Waarmee maak ik je maandag een stuk makkelijker? En waarmee wil jij het einde van de werkdag tegemoet gaan zien? Wat wil je horen muzikaal gezien? Je mag het doorgeven. Radio BNT.nl. Draai het

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd netnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal €57 miljoen. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
9: Gaby die vroeg al om Dr. B. Die draait zo meteen van Gloria Estefan in de nummer 100 Takeover.
1: Radio BNT, waar muziek
9: je raakt. Eerst Accent en Kylie.

0: Whitcomb en Kingdom of Fear, Davel Accent en Kylie op Radio BNT. Het is 3:10. Let's go!
1: De Radio BNT Takeover.
0: Daar gaan we met de nieuwe ronde Takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Daar was een appje van Gaby. Die zit in Sint-Oederode achter haar bureau. En merkt dat mijn concentratie op 6:30 hangt. Nou, dat is vrij laat. Laten we hem dan richting 3:10 krijgen met jouw favoriete verzoek. Gloria Estefan en Dr. Beat op BNT.
1: Dit is de Radio BNT

Mart Hoogkramer, Tino Martin in Hartslag van de Stad. Dit is de Radio BNT Takeover, dus deze werd ook aangevraagd door Luc. Kan Tino en Mart aan, natuurlijk. Bij deze voor je gedraaid Hartslag van de Stad en Gloria Estefan met haar Miami Sound Machine was ook op de radio. En dat kwam dan weer door Gaby, want die vroeg hem aan Dr. Beat op Radio BNT. Midden in de takeover werd ook aangevraagd Alicia Keys door Nogdin. Die ga ik zo meteen draaien. Underdog. En Marian trok net mijn nette schoenen aan, stuurt ze. Voor een afspraak in Mierlo voelde me meteen een stuk zieker. Vraag dan de disco-vibes van Becky Bell.

gevuld in. Ik hoop dat ik je een beetje blij hebt gemaakt met jouw favoriete verzoek. Je vroeg om Underdog van Alicia Keys op Radio BNT. Voor Becky Bill, die was voor Marianne omdat ze met haar nette schoenen zich lekker ziek voelde. Onderweg naar een afspraak in Mierlo. Voor jou gedraaid, Marianne. Ik hoop dat hij fijn was. Ik hoop dat hij sowieso fijn is, de takeover. Je mag aanvragen wat je wil. Elke werkdag rond 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En als je een beetje kunt tellen, dan zie je ook dat die 20 minuten er bijna op zitten. Met de laatste voor Sanne, Nareda en Patty. Dit is Gimme Gimme.

0: Ida, Michael Walden en Gimme Gimme Gimme werd aangevraagd in de Takeover door Sanne. Morgen weer een nieuwe ronde rond 3:10. Zometeen muziek van Yves Berends en Michael Jackson is onderweg. En de vrouw die iedereen helemaal kapot heeft gemaakt. Het was één grote sportworkout die ze moesten doen in de studio, want anders ging ze niet opnemen. Wie het is hoor je zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Wisselend bewolkt vandaag. Stapelwolken, enkele wolkenvelden en opklaringen. Maximaal 21 graden. Morgen vandaag droog en vrij zonnig met stapelwolken. Iets koeler, maar nog steeds lekkere temperatuur. Maximaal 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft afgelopen vrijdag een 19-jarige man uit Deventer aangehouden die zich in Kerkrade voordeed als agent, zo blijkt vandaag. De verdachte zou op 23 juli een 76-jarige vrouw voor 35.000 euro hebben opgelicht. Nadat geblurde beelden niet tot zijn opsporing leidden, publiceerde de politie herkenbare foto's, wat dus nu leidde tot zijn arrestatie. De man zit vast en wordt deze woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een stadsbus heeft deze ochtend voor grote ravage gezorgd op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur verloor de macht over het stuur en ramde een reling die vervolgens dwars door het voertuig en een passagiersstoel heen schoot. De chauffeur en de enige passagier zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten voor herstelwerkzaamheden en onderzoek. En een bezoeker van tankstation Avia in het Limburgse Well heeft deze vrijdag ruim 238.000 euro gewonnen in de Eurojackpot. De gelukkige speler voorspelde alle 50 getallen juist. De Nederlandse Loterij roept de winnaar op zich te melden op het hoofdkantoor in de Rijswijk om de uitbetaling van de bruto prijs in gang te zetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hoe sportief ben jij momenteel in het leven? Ga je wel eens hardlopen of naar de sportschool en ben je de volgende dag helemaal afgepeigerd? Als je de sportschool niet zo leuk vindt, kun je ook gewoon een plaat opnemen met Madonna, want zij heeft een paar eisen als je met haar in de studio staat. Dat is eigenlijk niet zo heel veel, maar wel vermoeiend. Je moet en zult meedansen, anders mag je niet meedoen. En zo heeft Pharrell Williams nog steeds wekenlang spierpijn van het opnemen van deze plaat. Madonna, Give It To Me, nu op BNR.

Saturday Night kwam voorbij. Maar niet Saturday Night, het is maandagmiddag. Maar minstens zo fijn zometeen is dat je onderweg naar huis mag met de middagshow. Zometeen na vieren, Roos en Schepers op de radio.

0: Radio BNT. BNT.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen West en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Roger Schepers.

0: Ja, er is een breekbare gezondheid bij deze man gesignaleerd. Hij is 80 geweest, dus ja, je kunt je dan inderdaad daadwerkelijk ook wel zorgen maken om hem. Het is al een oude rot, met alle respect. Ook een oude rot in het vak trouwens. Rod Stewart, Baby Jane. Hij scoorde deze hit in 1983. 9 minuten over 4. Goedemiddag. Welkom bij de middagshow van vandaag op de dag dat de herfst begint. 21 september 2026. Dit is BNT via heel Limburg en Brabant op DAB+. En online via radiobnt.nl. De middagshow is zojuist begonnen. Duncan, dankjewel. Hè. Hij is overigens straks nog wel met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Maar wat klinkt die vandaag? Ja, hij heeft niet... volgens mij, ik heb van het weekend nog even contact met hem gehad. Hij heeft niet... het is niet de drank volgens mij wat het is, maar zijn stem is... Een beetje naar de haaien, zeg maar. Het is misschien ook dat hij eindelijk de baard in de keel krijgt. Dat kan ook. Hè? Vriend, beterschap. En de middagshow is er weer. Voor de middagshow trouwens. Deel 2 van de werkdag. Morgenmiddag om 1:00. Hier op Radio BNT. Tim met vakantie. En daarom Erik Kerkhoff tussen 10 en 1. Leuk. Er is heel veel te Erikken tussen 7 en 1. Elke werkdag. Kreutzer begint om 7 uur met de wakkerste ochtendshow van Nederland. En daarna begint de werkdag met Kerkhoff tussen 10 en 1. Nou, dat is Radio BNT. We zijn er weer. Goedemiddag. Leuk dat je de radio aan hebt staan, vrienden. Vorige week was Servé Hermans nog in de studio, overigens. En ik heb hem zo dadelijk even aan de telefoon, want er is nieuws. Ja, er is eigenlijk heel belangrijk nieuws. En voor de rest hebben we het over de podcast. De podcast, want er is een nieuwe podcast gereleased. Afgelopen zaterdag hebben we het straks over. En het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we vandaag met niemand minder dan David Bowie.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Stella Lefty en Boston. Radio.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Ah, ik weet nog, in de zomer van 1993 was het volgens mij, toen deze plaat wekenlang, maar dan ook echt wekenlang bovenaan de hitparade stond. En die bleef zo lang in de hitparade staan, volgens mij 3/4 jaar of zo. Hij bleef ons teisteren en heeft eigenlijk maar één echte hit gehad. Terwijl er veel meer mooie platen van deze man zijn. Je zou je eens moeten verdiepen in het oeuvre van John Secada. Just Another Day was een liedje wat je hoorde op Radio BNT. Vrienden, het lekker lang luisterdilemma. Het maximaal genieten lekker lang luisterdilemma vandaag bestaat uit David Bowie. Ik ga twee liedjes aan je voorschotelen. Eén van die twee hoor je straks in de volle lange uitvoering. Welke zou je willen horen? A, Modern Love of B, Let's Dance. Komen van hetzelfde album, geproduceerd door Nile Rodgers. En dat was een soortement van, ja, comeback van Bowie in 83. Dus we dachten, laten we die eens tegenover elkaar zetten. Wil je Modern Love, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Let's Dance, dan heb je B naar radiobnt.nl. Welke mag het worden in de lekkere lange uitvoering? Kom maar door, radiobnt.nl. A voor Modern Love, B voor Let's Dance. Radiobnt.nl, je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Gewoon met een aatje of een beetje. En dan is hij zo dadelijk op de radio. Ja, hoe was je weekend, vrienden? Was het lekker? Wij hebben eigenlijk een redelijk rustig weekend gehad. We hadden eigenlijk zaterdag helemaal niks. Gisteren een bezoekje familie. En voor de rest lekker rustig aan. En geluisterd natuurlijk naar Dilano, die zijn allereerste officiële programma heeft gedaan op de zaterdagochtend tussen 10 en 1 uur via Radio BNT. En het was volgens mij wel een succes. Tenminste, ik vond het een lekkere show om naar te luisteren. Dus helemaal prima. En hij is er weer komende zaterdag om 10 uur op Radio BNT, waar het vandaag overigens Internationale Dag van de Vrede is. Dan weet je dat ook. En voor de rest ga ik je straks een ander dilemma voorleggen, te maken hebbende met de muziekgeschiedenis van vandaag. 21 september, de dag waarop de herfst begint. Terwijl het een beetje een zonnige dag was. Eigenlijk best lekker weer. Het begon vanochtend een beetje kil. Maar de zon heeft zich laten zien. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje zo'n dag waarop je zegt, ja, is dit een dag waarop de herfst begint? Ja, volgens mij is dit echt zo'n dag waarop de herfst begint, vrienden. Volgens mij

Ach vrienden, wat blijft het nog steeds een lekker liedje. Together Forever van Rick Astley op Radio BNT. En geproduceerd door Stockade Kenner Waterman. Hoef ik niet steeds uit te leggen, maar het is wel wat het is natuurlijk. Jonas Blue, Jack and Jack met Rise, draaiden we daarvoor. Het is de middagshow, het is 4:55. En eens even kijken of we iedereen overal gemobiliseerd krijgen. Rijn Baarbans, die zit in Den Haag bij de ANWB om je actuele verkeersinformatie te geven. Die gaat je bijpraten over de actuele verkeersinfo. Dat is altijd goed om te weten. Want er is best wel druk op Slanswegen, hoewel het ook natuurlijk gewoon maandag is, hè? Dus dat komt allemaal goed. Ja, en uiteindelijk de baard in de keel gaan we het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant horen van Duncan Frisch. Dat allemaal zo dadelijk, weer eens even iets anders. We kijken even naar het weer. Het is een gaatje of 18 vandaag. En eigenlijk toch ook wel een beetje fris. Start van de dag, zei ik daarnet al. En de zon heeft ze toch laten zien. Dus op zich, op de dag waarop de herfst officieel begint, is het allemaal nog niet.

0: dinsdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een stadsbus heeft deze ochtend voor grote ravage gezorgd op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur verloor de macht over het stuur en ramde een reling die vervolgens dwars door het voertuig en een passagiersstoel heen schoot. De chauffeur en de enige passagier zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten voor herstelwerkzaamheden en onderzoek. En een bezoeker van tankstation Avia in het Limburgse Well heeft deze vrijdag ruim 238.000 euro gewonnen in de Eurojackpot. De gelukkige speler voorspelde alle 50 getallen juist. De Nederlandse Loterij roept de winnaar op zich te melden op het hoofdkantoor in Rijswijk om de uitbetaling van de bruto prijs in gang te zetten. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment twee files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen Best en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT, waar muziek je
3: raakt. Roger Schepers.
2: Radio BNT.
3: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
4: David Robert Johnson, oftewel David Bowie en Mother.

0: Het is eigenlijk grappig als je een vinyl opzet, dat die plaat dan gewoon doorloopt in de volgende track. Dat is natuurlijk nooit goed. Maar daarmee heb ik wel aangetoond dat David Bowie ook
1: altijd lekker van vinyl
0: klinkt. Want zo is het natuurlijk ook. Hè. Maximaal genieten, lekker lang luisteren naar David Bowie, Modern Love. Jullie wilden Modern Love horen, staat op het album Let's Dance. Heel veel aartjes geappt naar radiobnt.nl, dus dat is mooi. Ik vroeg je of Modern Love of Let's Dance. Nou ja, goed, het is Modern Love geworden. En dat wilden jullie ook graag horen. Dus bij deze is dat gerealiseerd. Lekker, uit 1983. Het is eigenlijk een beetje een hitalbum. Want Nile Rodgers die bemoeide zich toen met de plaat. En die heeft ook een beetje natuurlijk de drumpartijen voor zijn rekening genomen. En Let's Dance was ineens een hele andere sound dan we gewend waren van David Bowie. En ik moet hem nog wel even toevoegen aan de lange lijst op Spotify. Dus een lange lijst met lange liedjes. En die vind je op radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar kun je hem gewoon vinden en dan komt dat allemaal vanzelf goed. Vrienden, je luistert naar de middagshow, maar dat had je waarschijnlijk wel in de gaten. Ik moet toch heel even met iemand gaan praten. Hij was vorige week in de studio. Dat was erg leuk trouwens even. Was ook niet gepland. Hij was er voor andere zaken. Maar hij is gewoon even gebleven. En dat was dan eigenlijk gewoon fantastisch. En nu moet ik hem toch heel even bellen. Want er is nieuws. Als het goed is heb ik een welverdiende verbinding met Savé Hermans, toch? Savé, goedemiddag.
2: Ja, zeker Roger Schepers. Hallo.
0: Lekker klinkt het weer, hè? Al heerlijk. Ja, toch gaan wij een keer samen de middagshow maken op BNT. We gaan dat met z'n tweeën een keer doen. We gaan dat plannen en dan blijf je lekker hier.
2: Ja, zeker. Ik kom echt langs. Ik ben bij jou in die home studio geweest. En dat ziet er indrukwekkend uit. En platenkasten om jaloers op te zijn. Dus het lijkt me een heerlijke hangout.
0: Nou, gaan we bij deze een keer plannen. Ik bel je even voor iets anders. Want we hebben natuurlijk het dagboek van de herdershond. Zondag in het zuiden. Het geluk van Limburg. De bokkenrijders. Allemaal succesnummertjes. Er komt een nieuw succesnummer aan. Dat weten we nu al een beetje. Want de kaartvoorverkoop is al begonnen in mei volgend jaar in de Rode Hal in Kerkrade. 3 maanden lang gaan we kijken naar Partizanen. En dat werd bekend een aantal weken geleden. En toen werd er nog gevraagd van, ja, leuk, Partizanen, mooi. Maar wie gaat er dan in spelen? Was toen nog niet bekend. Maar, vandaag mag het naar buiten. De hoofdrolspeler van Partizanen is bekend. Wie gaat het worden, Cervé?
2: Ja, wij hebben Huub Stapel bereid gevonden om de weg terug naar de geboortegrond nog eens te maken. En hier die 3 maanden in Zuid-Limburg te komen vertoeven om de hoofdrol in Partizanen te gaan spelen. Een rol die hij meer dan 30 jaar geleden ook al eens speelde. Toen er van hetzelfde verhaal een televisieserie gemaakt is.
0: Ja, dat is toen geschreven door Teun Boermans, hè, destijds.
2: Ja, met Schermverdiend. Die regisseerde die serie. En hij gaat voor ons, Peu Boermans, het script schrijven.
0: Ja, fantastisch. En dan is het toch mooi dat het eigenlijk weer, want dat schrijft Huub dan ook in zijn persbericht. Hè, 30 jaar geleden zat hij erin. En nu dan in deze vorm is hij weer de hoofdrolspeler. Dus dat past hem als een jas eigenlijk.
2: Ja. Het is sowieso een van de beste acteurs die ik ken. Dus waarschijnlijk passen alle rollen wel een beetje als een jas voor Huub. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat hij een rol waar hij al zo'n lange relatie mee heeft, dat hij die nog eens op zich gaat nemen. Ja, dat is wel heel apart, ja.
0: Ja, fantastisch dat vandaag naar buiten mag. Want volgens mij ben jij de meest druk besproken man vandaag. Want iedereen wil met jou bellen. Iedereen wil met je praten.
2: Ja. Nou, toen jij belde, toen dacht ik dat de makelaar belde. Maar ik had gewoon jouw telefoonnummer onder de naam van de makelaar in mijn telefoon staan. Maar dat heb ik inmiddels alweer goed gemaakt. Daar staat nu Roger en met liefde en aandacht opnemen.
0: Ach, wat ben je toch een vriend voor het leven ook. Even nog, want dat had ik je nog niet gezegd. Je huis is nog niet verkocht trouwens, hè? Dan weet je dat.
2: Nee. Het huis is helaas niet verkocht. Nee.
0: Nou, wil je het huis van Savé Hermans kopen? Dan, nee, goed. Savé, dankjewel. Maar kun je al iets, want vandaag mocht dit naar buiten dat Huub de hoofdrolspeler is. Is er al iets meer bekend over de cast verder?
2: Bij mij al wel, Roger.
0: Maar het mag nog niet naar buiten.
2: Bij jullie nog niet. En ik denk dat we over een maandje, 21 oktober, als het zonnetje voorbij is en de bladeren aan de bomen beginnen een beetje te vallen, dat we dan met meer nieuws komen.
0: Dan zet het in je agenda dat ik je weer ga bellen.
2: Ja, ja. Het staat tot nu in. 21 oktober.
0: Vriend, bedankt voor je tijd. Veel succes. En vooral geniet van dit voorspel, want dit is fantastisch. En koop je kaarten voor Partizaan. Dankjewel, dag Savé. Hoi, hoi.

Rosalind en Snap hoorde je 2022. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Won het Songfestival niet, maar ze deed wel mee. En het is een dikke vette hit uit dat Songfestival van 2022. En die hoor je dus nog steeds op de radio. Ja, Songfestival. Wat gaan we doen? Gaan we het wel doen? Gaan we het niet doen? Jaron Slachter gaat het niet uitzenden met Max. NTR ook niet natuurlijk. Dus ja, even kijken hoe de vlaggen bij het. Ik denk dat we gewoon ook volgend jaar niet meedoen. Als we het wel doen, staat Davina Michelle klaar om mee te doen. Als artiest in ieder geval. Ook Ierland maakte vorige week bekend niet mee te doen met de Eurovision Song Contest in 2027. We wachten het met z'n allen maar even af. En ook nog hoorde je McNaddick van de Bauza. Dit is de middagshow op Radio BNT. Het is maandag. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Servé Hermans even aan de telefoon over Partizanen. Huub Stapel gaat het dus weer doen. Hij is de hoofdrolspeler. En volgend jaar van mei tot september exclusief in de Rode Hal in Kerkrade in Zuid-Limburg. Partizanen, het oude stuk. De verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de hoofdpartizaan is Huub Stapel weer. En dat heeft hij goed gedaan. Het is fantastisch dat ze Huub wederom gecontracteerd hebben. Je kaarten kun je bestellen uiteraard via www.partizanen.nl. Check dat maar even, vind je. Ja, dan is het vandaag 21 september. Een muzikale dag, want er kwamen in die tijd, in der tijd, eigenlijk heel veel albums uit op 21 september. In 1987 het album Actually van The Pet Shop Boys. In 1993 Material van Nirvana. In 1990 Racing Aces van AC/DC, waar Thunderstruck onder andere op stond. Eens even kijken. In 2003 op 21 september kwam het album American Idiot uit van Green Day. En in 2004 kwam het album Absolution uit van Muse. Ik heb er eentje niet genoemd. En dat is de verzamelaar ABBA Gold. Met al die grote hits die kwam uit op 21 september 1992. En welke van ABBA wil je horen? Nou, geef hem even door dan via radiobnt.nl. Welke ABBA mag ik voor je opzetten?

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Tupac Shakur, rest in peace. Ja goed, je hebt het in de media waarschijnlijk gevolgd dat die rechtszaak binnenkort gaat beginnen. De moordenaar van Tupac Shakur. Ja. En we hadden natuurlijk in de jaren 90 Changes van Tupac, gebaseerd op The Way It Is van Bruce Hornsby in The Range. En dat is samengemaakt met het liedje wat je hier nou hoorde, Westside van TQ op Radio BNT. Ja, het is af en toe ingewikkeld, maar er wordt af en toe een hoop bij elkaar geraapt om één plaat te maken. Dat gaat helemaal nergens over, maar het is wel natuurlijk wat het is. Vrienden, vanavond is de slimste terug van weg geweest. 9:30 bij de NPO, op NPO 1, gepresenteerd door Herman van der Zanden. Samen met Corien Cornelissen. Nee, dat is anders. Paulien Cornelissen. Lekker man, gaat goed. Goed voorbereid schepen. Het is maandag voor iedereen volgens mij. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, het nieuwe seizoen gaat beginnen. En er gaan wel wat leuke mensen aan meedoen. Onder andere Caro Emerald, oftewel Caroline van Leeuwen, die gaat meedoen. Dus dat wordt wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Casper Starreveld van Kensington gaat meedoen. Dus het wordt een leuk seizoen. 9:30, NPO 1 vanavond. De slimste. Check het. Even kijken. Ja, had ik een oproepje gedaan? Ja, ik had zeker een oproepje gedaan. Want op 21 september 1992 kwam de verzamelcd ABBA Gold uit. Alle grote hits van ABBA staan daar eigenlijk wel op. Voor zover. Waterloo, voulez-vous. Lay all your love on me. Does your mother know? Chiquitita, Fernando. Nou goed, ik kan zo er wel even doorgaan. En om dat een beetje te vieren, vraag ik je om een liedje van ABBA aan te vragen. Welke mag het zijn? Die zal vast en zeker die je aanvraagt op ABBA Gold staan. Want ze staan er eigenlijk bijna allemaal op. Ja, ik had ook Muse kunnen doen. Of ik had AC/DC kunnen doen. Ik had Nirvana kunnen doen. Of Green Day. Ik denk, nou, weet je, we gaan gewoon lekker gewoon even voor de gezelligheid. Voor de fun. Dus we gaan voor ABBA. Laat me weten welke van ABBA je wil horen. Radio BNT.nl, appje sturen. En dan komt het vanzelf bij ons hier in de studio terecht. De middagshow op Radio BNT is een fijn radiofeuilleton bestaande uit twee episoden. Episode 2 staat op punt van beginnen, hoor je straks na 5 uur. Eerst gaan we even boodschappen doen en eens kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Draai ik La Cintura voor je van Alvaro Soler. Stakker.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of

0: loterijverstrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Dus afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan, Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: Waiting for Tonight. Zes over vijf, deel 2 van de middagshow, vrienden. Het is op de dag dat de herfst begint. 21 september 2026. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Deel 2 van de middagshow, waarin we straks nog even gaan babbelen over de podcast. De podcast. Want er is een nieuwe podcast online. Dus dat moeten we wel even delen met de mensheid, toch? En als je onderweg bent naar huis, dan doe het alsjeblieft voorzichtig. Wens ik je een hele fijne, vrije avond. Heb je middagdienst, ben je op dit moment aan het werk. Dan blijf nog even lekker door. En laat de radio dan als vitamintjes dienen, Radio BNT. En heb je nachtdienst of avonddienst vanavond, dat moet je dan nog, dan maak er dan ook een fijne dienst van. Je kunt nog gewoon lekker naar ons luisteren. Er zijn misschien wel de voorbereiding, de juiste vitamine om een fijne shift aan te gaan. Dat kan allemaal. Radio BNT, overal en altijd je favoriete radiostation in de buurt. Het kan eigenlijk altijd. En de app druppelt lekker binnen, want ik heb je gevraagd om een ABBA-liedje aan te vragen, omdat vandaag op 21 september 1992 de verzamel-CD of het verzamelalbum ABBA Gold uitkwam. En daar zijn ook heel veel theatertours op gebaseerd natuurlijk. Hè? Want vaak is dus het, we hebben ABBA Gold. Nou goed, dat is dan een tributeband natuurlijk. Hè? Want zo werkt dat ook. Vraag je favoriete ABBA-track aan. Doe dat via radiobnt.nl. Je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat dan. Dan gaan we hem straks even voor zessen voor je draaien op de radio.
1: Radio BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Bruno Mars.
1: Dit is Radio BNT.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 20.

Trevor Horn, je hoort het weer, hè? Je hoort het zo terug. Oh, vrienden, wat is dit toch ontzettend lekker, zeg. Heerlijk. ABC, All of My Heart. Op Radio BNT, The Lexicon of Love. En dit album waar het op stond, daar stond Poison Arrow op, The Look of Love. En deze All of My Heart uiteraard ook. Het is heerlijk. Ach, het is lekker. On My Soul, Bruno Mars. Draaiden we daarvoor. Het is Radio BNT met de middagshow op de maandag. Die altijd lastige maandag. Nou, ik moet zeggen dat ik er vandaag wel een beetje last van heb. Niet op zich om die week te beginnen, maar ik merk wel dat allerlei dingetjes achter de schermen een beetje misgaan in die show. Jullie hebben er gelukkig geen last van. Hou dat ook zo. Laat dat alsjeblieft gewoon lekker zo zijn. Als je onderweg bent, dan drive safe, zou ik zeggen. En zit je lekker thuis. Gewoon misschien wel aan tafel. Houd de radio dan aan. Schuif ik even lekker bij je aan tot een uur of zes. Vanavond, we draaien APC, zojuist het ethisch. Meer ethisch op de radio. Tussen 7 en 9. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio is het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Vanavond tussen 7 en 9. En daar zit een nieuwe stamgast aan tafel die jij aan de hand van hints mag gaan raden. Ook wordt er gekeken naar een top 40 uit de ethisch. Dat oh zo mooie decennium. En vanavond tussen 7 en 9 kunnen we dus allemaal gewoon lekker volgen op de radio. Hoe leuk is dat? Ja, er wordt goed gereageerd op die ABBA-liedjes. En ik vind het altijd leuk om, als het even mogelijk is, om iets aan een muziekfeitje te verbinden. Afgelopen vrijdag deden we dat ook. Het was de sterfdag van Jimi Hendrix. En er werd ook goed gereageerd. Uiteindelijk hebben we Crosstown Traffic gedraaid. Maar er kwamen heel veel liedjes binnen die het dan niet geworden zijn. Voodoo Child kwam binnen. All Along the Watchtower. Hey Joe natuurlijk. Ja. Dat is leuk. En morgen is er wel weer wat anders op 22 september. Dus wacht het rustig af. Maar vandaag houden we ons even bij de ABBA'tjes uit Zweden. Je favoriete ABBA-track? Vraag hem aan via radiobnt.nl. Ik kreeg een appje van Jasmijn. En ze zegt, goh, zou je nog eens dat liedje willen draaien? Dat gaat over Sarah Jessica Parker. Maar ik weet even niet meer hoe het heet. Ik denk dat jij dit liedje bedoelt, lieve Jasmijn. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Het was in de jaren 90 een hit voor Joshua Caddison. En dat gaat inderdaad over Sarah Jessica Parker. Daar heeft hij het voor geschreven. Sarah Jessica Parker. Afgekort, heel kort. Grote hit in de hitparade in de 90s. Jesse.

0: Eén minuut voor half zes, smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow op Radio BNT. Het feuilleton bestaat uit 2 episoden. En deel 2, daar zijn we ongeveer halverwege. Dus dat komt allemaal goed. Ik neem je even mee zo dadelijk naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Rijn Baartmans. Die gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Het valt allemaal wel reuze mee, moet ik zeggen. En wat je ook van me krijgt, althans van Duncan Frusch, is het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Eerst even naar het weer vandaag. 18 graden is het. De dag startte fris, maar de zon heeft ze toch aardig laten zien vandaag. Dus dat komt dan helemaal goed. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En ook dan weer kans op de zon. Het wordt in ieder geval geen 98 degrees.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft afgelopen vrijdag een 19-jarige man uit Deventer aangehouden die zich in Kerkrade voordeed als agent, zo blijkt vandaag. De verdachte zou op 23 juli een 76-jarige vrouw voor 35.000 euro hebben opgelicht. Nadat geblurde beelden niet tot zijn opsporing leidden, publiceerde de politie herkenbare foto's, wat dus nu leidde tot zijn arrestatie. De man zit vast en wordt deze woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een stadsbus heeft deze ochtend voor grote ravage gezorgd op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur verloor de macht over het stuur en ramde een reling die vervolgens dwars door het voertuig en een passagiersstoel heen schoot. De chauffeur en de enige passagier zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten voor herstelwerkzaamheden en onderzoek. En een bezoeker van tankstation Avia in het Limburgse Well heeft deze vrijdag ruim 238.000 euro gewonnen in de Eurojackpot. De gelukkige speler voorspelde alle 50 getallen juist. De Nederlandse Loterij roept de winnaar op zich te melden op het hoofdkantoor in Rijswijk om de uitbetaling van de bruto prijs in gang te zetten. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Get Over van September. En die kennen we van Cry For You natuurlijk. En dat is een liedje wat je regelmatig hoort hier op dit station. Dancing in Orbit is het album wat ze ooit hebben uitgebracht. En we kennen alleen maar Cry For You, voor de rest nooit iets gehoord. Nou, er zijn een hele hoop singles uitgekomen. Alleen heeft dat allemaal gewoon helemaal niet gescoord. Helemaal niet. Nee. Alleen deze, maar ja, ook niet. Maar wel erg lekker. Tenminste, ik kan er heel goed naar luisteren. Ik vind het een beetje lekker danceable. En daar houden we van hier op Radio BNT. 98 Degrees en Stevie Wonder, Through to Your Heart, hoorde je daarvoor uit de jaren 90. Als je aan tafel zit, vrienden, smakelijk eten.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Afgelopen zaterdag kwam de podcast online van Max van Winkelhof. Misschien nog nooit gehoord van Max. Max maakt een podcast samen met Rob Fransen en die heet Bronschoen Eikenhout. Dan gaat het over de Limburgse muziek. Maar Max is ook drummer bij Diggy Dex. Vaste drummer. Ook met Leo Alkemade heeft hij gewerkt. Een paar albums uitgebracht waar die op te horen is. En hij zit ook in die band van... band niet. Het is een zangeres, Jorien. Die heeft meegedaan aan Got Talent. Misschien dat je dat nog weet. Hannes Got Talent destijds. En echte vette boeren. Misschien dat je dat kent. Het is een boerendochter, Jorien. En een zangeres natuurlijk. En daar zit Max ook in de band. Hij doet echt heel veel. Echt een muzikant. Heel leuk verhaal. Als je denkt van, goh, het is tijd om eens even een leuke podcast te luisteren, dan zou je dat kunnen doen. De podcast met Max van Winkelhof. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. De podcast. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials. Vinden we altijd leuk. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Zo simpel is dat. Vrienden, goedemiddag. En zij viert een feestje, Ilse de Lange. Dit liedje kwam al uit in 2008. Het is nu 2026. En dankzij de socials opnieuw een hit. Nummer 16 in de Nederlandse top 40.

album waar het op stond. En tegenwoordig heet ze gewoon Miley. Hè? Cyrus mag niet meer, dat wil ze niet meer hebben op een of andere manier. Dus dan moeten we dat bij deze ook loslaten. Ilse de Lange, So Incredible, nu ook uit in België, lees ik. Nou, dat is helemaal mooi. Nog wat meer popnieuws. David Bowie, zijn album Heroes bestaat volgend jaar 50 jaar. Kwam uit in 1977. We kennen Heroes zelf natuurlijk. En daarom gaat de band Starman, die hebben meegedaan naar de Tribute Battle of the Bands, de Dutch David Bowie Tribute, optreden met een aantal shows over Heroes 50 jaar in Nederland. Dus die gaan het hele album Heroes spelen. Moet je maar eens even checken. Starman is absoluut meer dan de moeite waard. Het is nieuws als het gaat om muziek ook nog. Op 21 september 1985 was de videoclip Take On Me van A-ha zeer populair. En stond Into the Groove van Madonna op nummer 1. Nou, dan weet je dat ook. Dan hebben we 21 september een klein beetje getackled. En ja, dan ABBA natuurlijk. Want op 21 september 1992 kwam het album ABBA Gold uit van ABBA. Met alle grote hits daarop. Nou, dan komen natuurlijk appjes binnen via radio bnt.nl. Ik zie daar Chiquitita zelfs een keer binnenkomen. Nou, Das Your Mother No komt een aantal keren binnen. Mamma Mia komt binnen. Money, money, money. Fooly Foo. Waterloo komt zelfs binnen. 1974. En ja... eentje die ik niet zo vaak op de radio hoor hier bij BNT... maar nu wel een keer op 5-6 binnenkomt, vind ik wel leuk. Tim schrijft daar een hele leuke motivatie bij. Ja, weet je, als ik toch iets van ABBA aan moet vragen... ik ben een ABBA-fan in hart en nieren altijd al geweest... dan ga ik toch voor The Winner Takes It All. Als je die draait, dan is The Winner bekend. Tim, dankjewel voor je appje. Radio BNT.nl, omdat ABBA uitkwam met ABBA Gold op 21 september 1992. Hoor je deze uit 1980? En het is een dikke vette hit geweest. Maar ja, welke plaat van ABBA is geen hit geweest? Ze komen in ieder geval uit Zweden. Hoef ik je niet te vertellen, hè? Dat wist je al. Hè? Annefried, Ben, Bjorn en Agnetha. ABBA en The Winner Takes It All. Eet smakelijk.

RadioBNT.nl en jullie wilden deze horen. ABBA and the Winner Takes It All. Natuurlijk omdat vandaag op 21 september 1992 de verzamel-cd ABBA Gold uitkwam. Ik dacht, nou weet je wat, dan moet er ook maar een ABBA-liedje op de radio. We draaien dat vaak genoeg, maar aan jullie dan even de taak van welke zou je dan heel graag willen horen. Het is deze geworden. 5 minuten voor 6. Ik wens je veel plezier zo dadelijk met Raoul. Om 7 uur is er het Radio BNT Ethisch Café. En om dat nog even in te luiden, doen we er nog maar eentje. Knijtertje uit de jaren 80, gewoon omdat het kan. Eerste kennismaking destijds met Nick Kamen. Each time you break my heart. Ik spreek je morgen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg voor Pommeren, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De avond van Radio.

0: TMT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft afgelopen vrijdag een 19-jarige man uit Deventer aangehouden die zich in Kerkrade voordeed als agent, zo blijkt vandaag. De verdachte zou op 23 juli een 76-jarige vrouw voor 35.000 euro hebben opgelicht. Nadat geblurde beelden niet tot zijn opsporing leidden, publiceerde de politie herkenbare foto's, wat dus nu leidde tot zijn arrestatie. De man zit vast en wordt deze woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een stadsbus heeft deze ochtend voor grote ravage gezorgd op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur verloor de macht over het stuur en ramde een reling die vervolgens dwars door het voertuig en een passagiersstoel heen schoot. De chauffeur en de enige passagier zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten voor herstelwerkzaamheden en onderzoek. En een bezoeker van tankstation Avia in het Limburgse Well heeft deze vrijdag ruim 238.000 euro gewonnen in de Eurojackpot. De gelukkige speler voorspelde alle 50 getallen juist. De Nederlandse Loterij roept de winnaar op zich te melden op het hoofdkantoor in Rijswijk om de uitbetaling van de bruto prijs in gang te zetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim €20 per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

vandaag in het 80's Café. Het is 7:04. Leuk dat jij jouw radio weer op Radio BNT hebt staan. 2 uur lang de leukste plaatjes uit de jaren 80. Elke maandagavond tussen 7 en 9. Je weet het, leuk dat je erbij bent. Zometeen Depeche Mode, nu eerst Level 42.

De ultieme jaren 80 sound van Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, hoorde je. Het was de laatste single die werd geschreven door Vince Clarke voordat hij overstapte naar Yazoo. Die single verscheen in september 1981 al in Engeland en Ierland en een jaar daarna ook in Amerika. Maar pas in 1985 werd de live versie die je hoorde een grote hit in Nederland. Heerlijk.

0: niet verder dan de 28e plaats in de Billboard Hot 100. In Nederland ging het een stuk beter. De single behaalde in 1981 de 5e positie in de top 40. En daarmee werd het de grootste hit in ons land voor de Whispers. Dat was It's a Love Thing.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We gaan kijken, we gaan het voor je op een rijtje zetten wat er deze week in de 80's gebeurde tussen 21 en 27 september. Bij een bomaanslag op het Oktoberfest in München komen op 26 september 1980 13 mensen om het leven en raken 219 mensen gewond. De dader, een 21-jarige rechtse extremist, komt zelf ook om het leven. Op 27 september 1981 wordt voor het eerst een TGV ingezet op de Ligne à Grande Vitesse tussen Parijs en Lyon. Op dit traject halen de TGV's dan snelheden tot 270 km per uur. Twilight Zone van The Golden Earring is deze week in 1982 de bestverkochte single in ons land. En op 21 september 1983 opent de politie het vuur tijdens een massabetoging in Manila tegen president Marcos van de Filipijnen. Er vallen 11 doden en 247 gewonden. Op 22 september 1984 wordt singer-songwriter Sanne Hans geboren. In 2008 breekt ze door met haar band Miss Montreal. En op 25 september 1985 melden de Limburgse kranten dat de plannen voor een luxe kuuroord in Valkenburg in een beslissend stadium zijn gekomen. Het oord moet qua opzet en omvang uniek zijn in West-Europa. Uiteindelijk opent Termee 2000 in 1989 haar deuren. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, komt op 27 september 1986 om het leven bij een ongeluk tijdens een Europese tournee. Als de tourbus van de band van de weg raakt, wordt hij uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. De Final Countdown van Europe staat op dat moment op nummer 1 in de top 40 in Nederland. Bij een aardverschuiving in een sloppenwijk bij de stad Medellin in Colombia komen op 27 september 1987 meer dan 400 mensen om het leven. En op 24 september 1988 verslaat Ben Johnson in de Olympische 100 meter finale Carl Lewis met grote voorsprong. Hij rent met 9,79 seconden een nieuw wereldrecord, maar wordt 3 dagen later officieel gedisqualificeerd vanwege het gebruik van doping. Nog meer sport. Tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen Austria Wien op 27 september 1989 wordt de Oostenrijkse doelman Frans Wolfaert getroffen door een ijzeren staaf die het veld op was gegooid vanuit het vak van de F-side. Ajax verliest reglementair met 0-3 en wordt een jaar uitgesloten van Europese voetbalwedstrijden.

jaren 80 herleven. Elke maandagavond op Radio BNT. Je hoorde Europe en The Final Countdown. Zanger Joey Tempest die schreef die beroemde synthesizer riff van dit nummer toen hij pas 17 jaar oud was. Dat was een jaar of 5 voordat The Final Countdown een grote hit was. Het heeft dus jaren op de plank gelegen eigenlijk, totdat hij zich die riff opeens weer herinnerde en er nu echt iets mee wilde gaan doen. En ja, de rest is geschiedenis, hè? Deze week in 1986, zoals ik dan net al zei, was het de best verkochte single in Nederland. Vandaag ook weer een stamtafelgast in het 80's Café. Laat ik jou meteen de eerste hint alvast geven.

0: Redford en Deborah Winger. Maar het staat vreemd genoeg niet op de officiële soundtrack-LP van die film. Rod Stewart hoorde je met Love Dutch, een nummer waar hij zelf helemaal niet zo kapot van was. Hij noemde het achteraf in interviews een van de domste liedjes die hij ooit had opgenomen. Maar normaal als Rod Stewart iets tegen me zou zeggen, dan zou ik de handjes tegen elkaar vouwen en buigen. Ja, meneer Stewart. Maar nee, in dit geval ben ik het toch niet met hem eens. Ik blijf hem leuk vinden. Love Dutch.
1: De favoriete top 3.
0: Daar is het nu tijd voor. Bijna 7:30 en dat is wekelijkse kost in het Ethisch Café. Zo rond 7:30 dan draaien we een favoriete top 3 van jou als luisteraar, Facebook-volger of fan van het Ethisch Café of Radio BNT. Dat maakt allemaal niks uit. Als jij ons jouw favoriete Ethisch top 3 doorgeeft, dan draaien wij hem met heel veel plezier. Wie heeft deze week een top 3 doorgegeven? Dat is Miranda van Brakel uit Weert. Dankjewel Miranda, heel leuk. Miranda verwees in haar berichtje naar de

0: van deze drie, van deze grote drie moet ik zeggen, een nummer uitgekozen. Wat ga je horen? Straks op nummer 1, Madonna met Like a Prayer. Op 2, Michael Jackson met Man in the Mirror. En eerst op 3, Prince met 1999.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

de grote drie vandaag. Leuk, Miranda. Zij koos namelijk ook voor Michael Jackson en Prince. En die heren hoorde je met Man in the Mirror uit 1988 en 1999 uit 1982 alweer. Ja, toen dachten we 1999, gaan we dat überhaupt wel halen? Dat leek nog zo ver weg. En kijk nu eens hoe ver we 1999 al achter ons hebben. Hè? Ongelooflijk. Time flies when you're having fun, zullen we maar zeggen.

80 was het voor Owner of a Lonely Heart van Yes. Yes, die stond voor dit nummer bekend om complexe, experimentele en progressieve rocknummers die soms wel 10 minuten of langer duurden. Nou, Owner of a Lonely Heart duurt maar 4 minuten. En dat brak eigenlijk volledig met die traditie van lange nummers. En dat leidde bij sommige diehard fans toch wel tot een grote shock toen, kan ik mij herinneren. Lekker nummer blijft het en lekkere 80's nummers, die hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 in het 80's Café. Ik ben Raoul Moreau, leuk dat je luistert. Straks in het tweede uur, dan gaan wij weer een top 40 met je doornemen van ergens in de 80's. En daar gaan we weer een jaartal voor bepalen. We hebben het grote rad weer erbij gepakt en we geven er weer een zwengel aan. En dan gaan wij kijken waar het dan op uit gaat komen, op welk jaar. Dat is 1985, zie ik. Dus dat betekent dat wij straks de top 40 van deze week in 1985 erbij gaan halen. We gaan dan de hele top 3 draaien. We nemen ook de belangrijkste verschuivingen met je door en de nieuwe binnenkomers en zo. Enfin, je bent het zo gewend, hè? Elke week in het 80's Café. Hey, dat is toevallig. Dit nummer komt ook uit 1985. Zul je net zien dat hij toen in de top 3 stond, dan deze week, dan hoor je hem nog een keertje straks. Even checken.

Ik heb het meteen even nagekeken. Maar het was niet in deze periode in 1985 dat het nummer in de top 3 stond. Dus je krijgt hem dus niet straks nog een keertje te horen. Het zal wel heel toevallig zijn geweest. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Een nummer dat al 3 verschillende titels heeft gehad. In de demofase was de titel van het nummer namelijk Everybody Wants to Go to War. De tekst was bedoeld als een serieuze politieke aanklacht tegen machtswellust, hebzucht en ook de spanningen van de Koude Oorlog. Uiteindelijk werd dat dus Everybody Wants to Rule the World. Maar er is ook nog een versie die Everybody Wants to Run the World als titel kreeg. Het was in 1986 voor het liefdadigheidsproject SportAid I Run the World. En daarmee werd geld opgehaald voor hongersnoodbestrijding in Afrika. Dit is Diana Ross.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

Martin Ware, Ian Craig Marsh en Glenn Gregory. Zij vormden met hun liedjes Heaven 17. Je hoorde een van hun grootste hits, Temptation. Maar op dat nummer was een belangrijke rol toch wel weggelegd voor Carole Kenyon. Haar krachtige en gospelachtige uithalen die tilden het nummer naar een hoger plan, toch? Diezelfde Carole Kenyon was trouwens ook verantwoordelijk voor de zang op Don't Waste My Time van Paul Hardcastle. Zullen we ook nog een keertje voor je draaien in het Ethisch Café? Bij deze beloofd. Dit is Mark.

Dit was in 1986 de derde single van de LP Mooi en Onverslijdbaar van het Goede Doel. Daarop staan bijvoorbeeld ook de hits Ik Dans Dus Ik Besta, Nooduitgang en Alles Geprobeerd. En deze dus, Zwijgen. Henk Temming, Henk Westbroek en de andere vrienden van het Goede Doel. Straks ook weer een stamtafelgast. En je weet dat ik je altijd 3 hints geef, zodat je al een beetje kunt gaan nadenken en raden wie dat dan is vandaag. Ik had je al verteld dat onze stamtafelgast van vandaag begon onder de naam Vortex Motion. En ik geef je de 2e hint nu. De groep die wij zoeken ontleende haar naam aan een nummer van Skritti Politti, getiteld Getting, Having and Holding. Ik kan me voorstellen dat die iets lastiger is. Je krijgt straks nog een 3e hint van.

geschreven door Brenda Harvey Ritchie, de toenmalige echtgenote van Lionel Ritchie. Het staat op zijn tweede soloalbum Can't Slow Down uit 1983. In september 84 werd het op single uitgebracht. En het behaalde net niet de top 10 toen. Penny Lover die bleef steken op nummertje 11 in de top 40. Wij gaan richting de top 40 van 1985, nu we het toch in de mond hebben genomen, hè? Het woord top 40. Zo dadelijk de belangrijkste verschuivingen uit de lijst van deze week in 85. We kijken ook naar de nieuwe binnenkomers en we draaien uiteraard de volledige top 3 van toen. Maar eerst de alarmschijf uit diezelfde week. Dat was deze van Pat Benatar. This

Legend of Billie Jean, Pat Benatar hoorde je en Invincible. Deze week in 1985 alarmschijf, oftewel nummer 1 in de tipparade. Pat Benatar was trouwens zelf geen fan van die film. Tijdens live optredens introduceerden ze Invincible dan. Met de opmerking bijvoorbeeld dat het afkomstig was uit One of the Worst Movies Ever Made. Ja, zo ging dat. Het werd wel een aardige hit in 1985. Wij gaan naar de top 40 van toen, week 39, 1985 dus. Santa Lucia by Night van de George Baker Selection was met 13 weken de langst genoteerde plaat in de lijst. Zakte van 31 naar 39. Slechts 2 nieuwe binnenkomers toen. De hoogste op nummertje 29, 5 Star met Let Me Be The One. En die andere nieuwkomer op 38, dat was Drive van The Cars. Het ging goed met Say I'm Your Number One.

top 3 van deze week in 1985. David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. UB40 en Chrissy Hynde met I Got You Babe. En Madonna helemaal in een ruppie met Into the Groove. Madonna schreef dat nummer toen ze in een appartement op de 4e verdieping aan de Avenue B in New York woonde. De belangrijkste inspiratie

was een knappe Puerto Ricaanse jongen die aan de overkant van de straat woonde en met wie ze heel graag op date wilde. Normaal is dat alleen weggelegd voor onze stamtafelgast, hè, dat je in het programma twee nummers van dezelfde artiest hoort. Maar vandaag hadden we Madonna ook al in de favoriete top 3 met Like a Prayer en daarna zijn we pas aan het rad gaan draaien om een jaartal te bepalen. En daar kwam 1985 uit en zie daar, Madonna stond dus op 1 in 1985.

staat op de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. Dan is alles wel duidelijk, hè? Dat was de gemakkelijkste hint van de drie. Zometeen, na deze, de stamtafelgast.

0: light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone off the line. What's on TV?
1: Hij heet eigenlijk William Frederick Pate. Maar je zou hem beter kunnen kennen als William Pitt. Hij werkte als fotomodel toen opeens het opnemen van een nummer op zijn pad kwam. En dat was dus deze, City Lights. Het werd een grote hit in vrijwel heel Europa. Er kwam ook nog een opvolger, Funny Girl, maar die flopte gigantisch. En zo werd William Pitt dus officieel een one-hit wonder.
2: En Raoul, die zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
1: Ja, drie hints heb jij van mij gehad, hè? En ik denk dat het na die derde en laatste hint wel duidelijk is geworden, hè? Wet, Wet, Wet. Die band bestond uit zanger Marty Pello, die eigenlijk Mark McLachlan heet, drummer Tommy Cunningham, basgitarist Graham Clark, leadgitarist Graham Duffin en Neil Mitchell, die keyboard speelt. Ze begonnen in 1982 als schoolband onder de naam Vortex Motion. In 1984 veranderde de groepsnaam in Wet Wet Wet. Die naam was ontleend aan een nummer van Scritti Politti, namelijk Getting, Having and Holding, waarin de woorden My Face Was Wet Wet With Tears voorkwamen.

later wel weer een grote hit op met Sweet Surrender. In het begin van de jaren 90 scoort Wet Wet Wet top 10 hits met Goodnight Girl en More Than Love. Hun grootste hit behaalden ze in 1994 met Love Is All Around, zoals gezegd afkomstig uit de film Four Weddings and a Funeral. Het album Picture This uit 1995 bevat slechts een paar bescheiden hitjes, waaronder Julia Says, en ook de CD 10 uit 1997 is niet echt succesvol meer te noemen. Na het verschijnen van dat album stapt Tony Cunningham uit de groep. Wet Wet Wet ging door, maar hield in 1998 uiteindelijk toch op te bestaan. In maart 2004 was er geheim overleg. Het was voor

Met Wet hoorde je Angel Eyes uit 1988 en Sweet Surrender uit 1989. Zij hadden de eer om aan de stamtafel te mogen zitten vandaag.

0: BNT.
1: BNT.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politierechter in Den Bosch veroordeelde 2 mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016... zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde 2 mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leiden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015... waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016... zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig.